moet het voeten met enige zijn. Zavartelijk, ja, enige zijn. Hulde sterren.